0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio. Doe nou.

storia se ne infischia. Spiacente, scusami, non posso venire.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

gewoon.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen.

Afgelopen zondag zat hij er ook al in, maar we vonden hem zo leuk. We dachten van, weet je wat, we doen hem gewoon nog een keertje. De Bengals hoorde je met Walkerlaak en Egyptian. Goedemorgen, het is maandag geworden, 22 juni. Welkom bij Voor de Wekker Wakker, het wekelijks dagelijks radio feuilleton. Ja, het is maandag, jongens. Het is weer eventjes even wennen weer, even het weekend verwerken. Straks bij het koffiezetapparaat even napraten van wat we allemaal uitgesproken hebben in de hitte. Want ja, veel klachten van mensen afgelopen zondag ook, hè. En afgelopen zaterdag dat het niet te houden was. Ja, mensen hebben altijd wat te zeuren natuurlijk. Het is of regen of het is zon. Het is nooit helemaal goed. Maar goed, ze waren wat dat betreft ook wel weer goed gestemd. Want ja, Nederland heeft gewonnen, hè, van Zweden. Dus dan is iedereen een beetje happy. En Curaçao die heeft 0-0 gespeeld. Was ook veel blijdschap bij. Dus dat maakte het weer een klein beetje goed, hè. Ja, ja, en afgelopen zondag was er een record aantal deelnemers aan de Nacht van de Vluchteling. Het heeft het hoogste bedrag opgehaald. Deelnemers liepen een hele nacht door het hele land. Routes van 10 tot 50 kilometer. Hebben 2,1 miljoen euro ingezameld. De opbrengst gaat naar noodhulp voor mensen wereldwijd die in de problemen zijn gekomen en moesten vluchten voor oorlog en geweld. Ja, vanwege de hoge temperaturen. Ja, gelden er afgelopen zondag natuurlijk ook een hitteplan. Zo was er extra water in de avondroutes. Uiteindelijk leidde de warmte volgens de organisatie niet echt tot problemen. Ja, in Brabant en Gelderland gooide regen en onweer wel een beetje roet in het eten. Maar ja, goed, de organisatie moest een streep zetten door de 40 kilometer route tussen Tilburg en 's-Hertogenbosch. Ja, in Gelderland werd de route van Nijmegen naar Arnhem halverwege afgelast omdat er te veel regen viel en het was te gevaarlijk met onweer. En volgens de directeur van de Stichting Vluchteling konden veel lopers op het laatste moment nog naar andere routes worden overgebracht. Zodat ze toch nog konden deelnemen aan de actie. Ja. Ja, vluchten is eng en spannend. Een van de deelnemers was Turkistan Kakir van 38. Als 10-jarig meisje vluchtte ze met haar familie van Irak naar Nederland. En de vlucht heeft haar gevormd, zo vertelt ze aan onder andere de regionale omroep Gelderland. Ze weten daardoor wat goede hulp voor mensen in noodsituaties betekent. Ja, het is inmiddels 28 jaar geleden, maar het ligt nog erg gevoelig, zo vertelt ze over haar vlucht. Ja, er is in elk geval veel geld opgehaald, 2,1 miljoen. Dus dat is veel geld, ja. Dat is echt de moeite waard, hè? Ja, goed. Nou, dat werd in elk geval goed gelopen, hè? Goed, goedemorgen. Het is Voor de Wekker Wakker natuurlijk straks het WK-nieuws. We hebben natuurlijk het normale nieuws. We hebben ook nog het weerbericht. We gaan kijken of het vandaag weer zo sneaky heet wordt. En ja, leuke liedjes, die staan ook op de playlist. My whole team.

0: and a hop and a whip and a backpack. About to go grab me a big bag, my whole team.
1: Vrijdag speel ik muziek, zaterdag dans ik op muziek, zondag luister ik muziek en maandag meld ik muziek.

Ja, de zware jongens, Weekend Come and End. Ja, een van die vele WK-liedjes die vroeger ooit gemaakt zijn in 2022. Want uit dat jaar stamt dit liedje. Goed voor de wekker wakker. Op deze dag in 1634 schilder Rembrandt van Rijn die trouwt met Saskia van Uilenburg. Ze stond model voor een aantal van zijn belangrijke werken. Het paar kreeg 4 kinderen. En het observatorium van Greenwich wordt in gebruik genomen door Charles II. Het centrum dicht bij Londen zal beroemd worden dankzij Greenwich Mean Time. Het is een soort wereldtijd waarvan alle tijden op aarde zijn afgeleid. Ja. Goed, het nieuws. De energierekening van huishoudens met een variabel contract gaan omhoog per ingang van 1 juli. Juist nu kijken of een vast of dynamisch energiecontract beter bij je situatie past, kan een hogere rekening in de winter voorkomen. Zo blijkt volgens de toespraken van diverse kenners. Vooral huishoudens met een variabel contract die merken de komende weken dat de energiemarkt weer onrustig is geworden. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract, zo zegt de autoriteit Consument en Markt. Bij de meeste variabele contracten veranderen op 1 juli de energietarieven. Dus mocht je zo'n variabel contract hebben, dan pas op, want het wordt wat duurder. Ja, voor veel mensen voelden het tot 1 juni niet per se belangrijk om het variabele contract om te zetten. Zo zegt een energie-expert. Maar de noodzaak is er wellicht nu wel, omdat veel huishoudens met een prijsstijging te maken krijgen. De snelweg, de A27, is de komende weken dicht. En wel bij de knooppunten Gorinchem en Everdingen, net onder Utrecht. De weg wordt namelijk wat breder gemaakt. Sinds 5 uur vanmorgen wordt het verkeer van Gorinchem richting Utrecht omgeleid. En volgende week gaat de weg ook in de tegenrichting dicht. De A27 is een belangrijke Noord-Zuidverbinding. De snelweg heeft 2x2 rijstroken. Kan de verkeersdrukte al een tijdje niet meer aan. Het traject waar nu wordt gewerkt staat sinds 2022 bovenaan de file top 10. Ja, de komende weken gaat Rijkswaterstaat de verbreding van de snelweg voorbereiden. De A27 dus, bij Gorinchem en Everdingen. En die gaat dan 4 weken dicht, hè? Ja. Goed, nog meer nieuws. De parlementaire enquêtecommissie Corona die ondervraagt voormalige OMT-lid en kinderarts Carolie Illy en oud-onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. En op het WK voetbal treft regerend wereldkampioen Argentinië Oostenrijk. Ja. Het korte weerbericht voor vandaag. Het is zonnig en droog. Temperaturen tussen de 24 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden des lands. Ook Zeeuws-Vlaanderen en een groot deel van Duitsland. Dan komt het boven de 30 graden uit. Komende dagen wordt het heet. Met elke dag temperaturen van meer dan 30 graden. Dus maak letterlijk en figuurlijk je borst maar nat, hè? Ja. En dit was 1991. Gypsy Woman, Crystal Waters, stond toen op nummer 1.

0: maandag begint lekker met Erik in de Morgen. I can feel you. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland. I can feel you.
1: Dit is de Dagtopper.

Junior Bosman, het nieuwe talent uit Zwolle. De verse naam, nieuw talent, 17 jaar oud. Dus hij heeft nog een heel leven voor zich. Ja, Je Maakt Me Crazy is uitgebracht op 29 mei, dus is even geleden. Maar nu is het dus de dagtopper. Hè? Ja, hij pakte heel spontaan elke keer de microfoon, zong mee met hits van Jeffrey Heze en Jan Boy. En mensen gingen hem opmerken en hebben hem gevraagd of hij een eigen liedje kon opnemen. Nou, dat heeft hij dus gedaan. En dat was dus deze, hè? Je Maakt Me Crazy. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, op deze dag trouwens, eventjes geleden, het was 1986... tijdens de FIFA World Cup in Mexico City maakte de Argentijnse voetballer Diego Maradona de Hand of God goal tegen Engeland in de kwartfinale. Bij het kampioenschap van 1992 wordt hij positief getest op het gebruik van verdovende middelen. De carrière kent vanaf dat moment alleen nog dieptepunten. En na herstel van zijn cocaïneverslaving geeft hij in 2005 in een tv-interview toe dat het zijn eigen hand was en niet die van God die de goal maakte. In 2010 keerde Maradona terug op het WK. Toen was hij bondscoach van Argentinië. Ja, in 1986 dus. Ja, maakte de Argentijnse voetballer Diego Maradona de Hand of God een goal tegen Engeland. Ja, vandaag staan er ook wel leuke wedstrijden weer op het programma. Om 7 uur vanavond Argentinië tegen Oostenrijk. En Frankrijk-Irak, dat is laat. Dat is vanavond pas om 11 uur. Hè. Dus als je van voetballen houdt, dan wordt het weer een latertje.

Texas, de ruimtevaarthoofdstad van de Verenigde Staten. En ook de plek waar het Nederlands elftal vandaag op zoek zal gaan naar de ruimtes. Maar dan op het voetbalveld in dit immense stadion. Waar oranje de overheersende kleur is. Houston moet vandaag niet synoniem staan voor problemen, maar voor oplossingen. Na toch wat teleurstellende 2-2 gelijke spel tegen Japan in de eerste wedstrijd. Er hangt veel van dit duel af. Want wint Nederland hier, is het met 4 punten vrijwel verzekerd van een plek in de knock-out fase op dit wereldkampioenschap. Ideale omstandigheden, opnieuw een wedstrijd voor Oranje in de airconditioning van Texas onder een dicht dak. Het is buiten een graad of 35, het is warm ook in Nederland, maar hier binnen onder het dak is het 22 graden. Dit is toch wel de wedstrijd waarin het moet gaan gebeuren. Een klinkende overwinning zou de Oranje koorts in Nederland ook flink doen aanwakkeren. Nu het lichte druk van Isaac en de lange bal van doelman Verbrugge. En dan ligt er wel wat ruimte, met name aan de linkerkant. Gakpo wordt gevonden. Veel mensen mee in deze aanval. En daar zit hij er al in. 5 minuten heeft Brian Brobbey nodig gehad. En Nederland staat 1-0 voor. En hier is onze spits. Wat een ongekend gelukzalig gevoel moet dit teweeg brengen bij Brian Brobbey. Die het vertrouwen voelt van Koeman. Dumfries kan aan de rechterkant. Dumfries is hier, Brobbey voor de goal. Brobbey! Brian Brobbey is de oplossing. Het is 2-0 voor Nederland. Je hebt van die dagen als voetballer die je hele leven niet meer gaat vergeten. En dit is er een voor Brian Brobbey. Die in het vacuüm springt. Wat er de laatste tijd toch wel was in het Nederlands elftal. Dat vacuüm van spits. Het was een vacature. En is die nu dan misschien ingevuld door Brobbey? Geen buitenspel hier voor Dumfries. Weer zo'n lekker snel gegeven voorzet. En hij staat geen buitenspel. Dit is fantastisch afgemaakt door Brobbey. 7 goals afgelopen seizoen in de Premier League. 2-0 op het wereldkampioenschap voetbal als spits van het Nederlands elftal. 3e minuut van de extra tijd in de eerste helft. Nederland nog altijd op 2-0. Maar nu deze vrije trap. Nu is het weer Summerville. Summerville, oh, dat is mooi. Summerville, nog altijd knap gedaan, zegt Summerville. Daar is het al 3-0. Cody Gakpo. En lang leven Crescencio Summerville, want die zet de goal op. En Gakpo tikt hem binnen bij de tweede paal. Wat een geweldige start hier voor Oranje in deze tweede helft. Summerville. Gakpo nu naar binnen toe en 4-0 zou je zeggen. Nou, doe het maar. Gakpo, ja! Cody Gakpo! En 4-0 voor Nederland. En dit is de wedstrijd die dit Nederlands elftal zo nodig had. Zo'n wedstrijd waarin het verkeer allemaal uitkomt. Een klinkende overwinning met grote cijfers. Die gaat er komen. Hier gaat de invaller. Summerville! 5-1. Die stand. Die hebben we wel eens eerder gezien op een wereldkampioenschap voetbal. Nu zien we hem in Houston, waar Crescencio Summerville, net als in de vorige wedstrijd tegen Japan, opnieuw...

The Black Eyed Peas. En I got a feeling. Ja, zo'n lekker opzweepnummertje, hè. Bijvoorbeeld als je nou een voetbalwedstrijd krijgt, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. En nog even kijken vandaag naar het nieuws. Ja, de rechts-pro-Trump-kandidaat Abelardo de la Espirella heeft volgens de eerste telling nipt de presidentsverkiezingen in Colombia gewonnen. De linkse Capeda die wil eerst een tweede en een definitieve telling gaan afwachten. Ja, de La Esperella heeft volgens de peiling en volgens de telling 49,6% van de stemmen gewonnen. En Capeda kreeg 48,69 stemmen van de stemmen. Het verschil tussen de twee is ongeveer 246.000 stemmen. Ja, en Colombia heeft bijna 54 miljoen inwoners. Ja, het is voor mensen met een visuele beperking nog steeds moeilijk om online te winkelen. Het gaat wel beter, dat zegt onderzoeksbureau Level, maar niet genoeg. Een jaar na de invoering van een Europese wet, slechts 2 grote online winkels die hun site en app volledig op orde hebben voor slechtziende klanten. De toezichthouder die waarschuwt dat binnenkort maatregelen kunnen gaan volgen. De ACM deed zelf onderzoek naar de toegankelijkheid voor mensen met een beperking bij honderden webwinkels. En daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Ja, Level kijkt ieder jaar naar de 300 grootste webwinkels. En uit dat onderzoek blijkt dat weliswaar veel is verbeterd, maar dat consumenten met een beperking nog steeds niet zelfstandig de weg kunnen vinden op het online winkelen. Ja. En België en Iran zijn bij het WK ook in een tweede wedstrijd in groep G niet tot winst gekomen. Het onderlinge duel eindigde in een magnifieke Los Angeles stadion in 0-0. Ja, waardoor beide ploegen na hun remise in een openingswedstrijd nu op 2 punten staan. Komende Nederlandse nacht treffen Nieuw-Zeeland, het WK, begonnen met 2-2 tegen Iran, en Egypte 1-1 tegen België elkaar nog in hun tweede groepsduel. Ja, en een vreemd bericht in Brazilië. Brazilianen zijn namelijk opgeschrikt door een vreemde noodmelding op hun telefoon. Daarin stond dat er een aanval van buitenaardse wezens plaatsvond. Ja, waarschijnlijk is het alarmsysteem van de overheid gehackt, zo zeggen de woordvoerders. Het bericht werd verstuurd naar mensen in 9 steden, waaronder São Paulo, Rio de Janeiro en de hoofdstad Brasilia. Ja, de melding was van het hoogste waarschuwingsniveau, vergelijkbaar dus met een NL-alert. Ja, bescherm jezelf stond erbij. Aanval van buitenaardse wezens. Mensen zijn aangekomen. Misantroop stond in het bericht achter het woord misantroop. Dat de afkeer tegen de mensheid betekent. Zo stond in sommige gevallen ook een cijfertje. Ja, ja, of het ook daadwerkelijk van buitenaardse wezens afkomstig is, dat is nog de grote vraag. Men onderzoekt het nu, maar dat die misschien gehackt is, dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Dit is Cockwobbin en The Promise You Made.

Ja, de back-to-back classic. Twee leuke jaren 90 liedjes hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, op deze dag trouwens in 1812, dus even geleden, Napoleon verklaart de oorlog aan Rusland. Een paar dagen later valt hij het land binnen en zijn legers bereiken na 82 dagen Moskou. Ja, ze hebben alleen een probleem, want er is een groot tekort aan voedsel in 1812. En Napoleon kon niks anders doen dan zich terugtrekken naar Frankrijk. En in Seattle, aan de westkant van de Verenigde Staten, komt een eind aan de eerste transcontinentale autorace. Het is de eerste autorace dus van de ene naar de andere kant van een werelddeel. Dat gebeurde in 1909. Ja, anno 2026 hebben we natuurlijk nog veel meer van zulke soort races. Hè? Maar ja, in 1909 begon het. En in 1772 op deze dag is het groot feest in Groot-Brittannië, want men schaft daar namelijk de slavernij af. Ja. En op deze dag in 1968 Summertime Blues van de Blue Shear, die bereikte de bovenste plaats in de top 40. Het blijft op dat moment één week staan en het liedje toen klonk zo.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister, Lokale Omroep Goorlen.

Hoor, er moet toch eentje bij je passen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Dit is de hele week onze weektopper.
4: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektoppen.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Dit is de hele week onze weektopper.
4: Hey, lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

Damn!

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Hey, lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: Maandagavond 7 uur. Je luistert naar de lokale omroep Goorlen.
1: Yes.
0: Je luistert naar het programma Ongehoord Goed. En we zullen iets verklappen. Bellen naar de studio heeft geen nut, want het is een opgenomen sessie. In verband met de drukte die we hebben. Nee, je hoort goed. Geen vakantie, drukte die we hebben.
2: Ja, jij. Okay.
0: Ja, maar niet, niet minder... Ja, ik ben ook de enige die nog werkt van ons drieën.
2: Ja.
0: Zo, ik, even terug.
3: Wij werken ook.
2: Wij werken elke dag.
3: Op een andere manier.
2: Maar we hebben ook altijd vakantie.
0: Ja. Kijk, dat bedoel ik. Hey, zoals gezegd, opgenomen versie maakt niet uit. We hebben heel veel goede muziek. Iedereen weet waarom we dit nummer van Bruce, waarom we daarmee beginnen, heeft verder geen betoog nodig. Maar Ed, volgens mij van jou, Moonshine Society. Moonshine is drank, hè?
2: Is dat zo, ja?
0: Illegaal gestookte drank.
2: Nee, ik dacht gewoon echt aan de maneschijn.
0: Hij dacht aan die man die stond te moenen.
2: Ja.
0: Hey, ook niks met de maan te maken, overigens.
2: Daar heb ik voor gekozen. Ik kwam de nummer tegen. Het is ze brengen roots, rock, blues en old school R&B. In een stijl die het publiek gegarandeerd aan dansen, knikken en drank rijkelijk laat stromen.
0: Kijk, daar helemaal, hè?
2: Dat wou ik zeggen. En dat vandaag. En ze worden vergeleken met Suzanne Tedeschi, Bonnie Raitt, Alabama Shakes.
0: Mooi.
2: Een nummer uit 2019, daar starten we gewoon mee. 26 juli van het album, Sweet Thing.

0: kijk, hè, van de heel lekker moonshine en sweet thing en noem maar op. Ja, god, het is maandagavond en in Tilburg is iets aan de gang wat sommige mensen het Sodom en Gomorra noemen. Nou ja, ik noem het een stukje bewustwording. Maar hoe fijn is het dan dat wij gewoon doorgaan, maar ook iets van gospel. Yes, dat wij een licht tegengeluid maken.
1: Vredegelicht. Ja, dat laten we nu horen. Dat is dus een heel oud nummer, begin jaren 70. Van de Staple Singers.
0: Ja. Het nietjescore.
1: Ja, die. Van de family. Vader en kids. Ja. Moeder deed niet mee.
0: Nee, die moest thuis koken.
1: Ja, die moest thuis koken.
0: En poetsen. Ja, maar zo waren die verhoudingen toen, hè. Oh, ik zeg. Ik hang daar verder geen oordeel aan vast, hè.
2: Toen niet alleen, hoor. Dat gebeurt nou nog.
0: Ja, even daarover even op inhaken. Dat is echt een trend. Dat onder de jongeren, en zeker bij jonge mannen, de stroming is van, en ook bij vrouwen overigens, van ik hoor thuis te zijn, voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen. Voor als de man thuis komt, dat alles netjes en schoon is. Ik snap daar helemaal niks van.
2: Nee? Nee. Ja, goed, wij hebben het toen destijds ook, of jij goed was.
0: Je hebt er gebruik van gemaakt.
2: Nee. Want we werkten allebei. We moesten wel gewoon, Margo moest toen ook stoppen vanwege de woning.
0: Uh-huh.
2: Maar die was er wel blij mee, dus ze de eerste jaren zeker bij de kinderen kon zijn.
0: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. Maar is dat niet voor de man en de vrouw gewoon gelijk?
2: Jawel, de man kan ook thuis blijven en de vrouw gaan werken.
0: Ja, of in deeltijd of wat dan ook.
2: Dus nee, maar dat hadden we ook het liefst gedaan.
0: Dus ik snap die teruggang naar vroeger, ik snap het niet allemaal. Hé, maar god, we komen toch voor een verhaal in terecht. Hé, Staple Singers.
1: Ja.
0: I'll take you there.

0: Volgens mij bestaan ze nog steeds, de Staples Singers. Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. En dit blijft lekker. Goh, gewoon, ja, we noemen het ook gospel. En een soulsausje erover. En,
1: maar het is echt de gospel.
0: Ja. Ja. Hey, ik draai er vaker wel van, de Style Council, omdat ik er gewoon een heel erg lekker bandje vind. En omdat ik gewoon, ik ben hier geen fan, maar wel onder de indruk van de voorganger Paul Weller. Ik had ook iets van hem solo kunnen pakken. Tegenwoordig hoor je niet zoveel meer van, maar hij heeft in het verleden wel heel erg lekkere muziekjes gemaakt. Deze kende ik overigens nog niet uit de tijd van de Style Council. Ik heb hem geluisterd en denk, die gaan we laten luisteren aan de mensen thuis. Head Start for Happiness, de Style Council.

0: Start for Happiness.
1: Yes.
0: Style Council. Ik zei het net al even buiten het microfoon om. Volgens mij is hij deze muziek is, want hij heeft een heel hoop van dit geschreven toen hij in een hele blije periode in zijn leven zat.
2: Dat denk ik, hè?
0: Dat denk ik. Ik kan dat niet ergens aan staan.
2: Maar je kunt het horen. Je kunt het horen, daar gaan we vanuit.
0: Maar we gaan van A Head Start for Happiness to And When I Die.
2: Ja,
0: daar ligt toch wel een stukje aan elkaar, of niet dan? Alhoewel, kan in tel gebeurd zijn.
2: Wenovergang, hè? Wenovergang, ja. Maar ik denk van, ja goed, zelf een beetje, ik bedoel, de Style Council is ook niet een van de jongste bands.
0: Nee.
2: Dus ik denk van, nou, dan gaan wij gewoon ook terug eens eventjes naar december 1968. P.S.N.T. And When I Die.

0: Ja, hier zit alles in. Hier zit Basje en Adriaan in. Hier zit jazz in. Hier zit... Ja, echt heel leuk. En met Basje en Adriaan bedoel ik...
1: De prairie op.
0: Nee, ja, ook. Maar ook de hondjes uit het circus die er een hoppeltje in moeten springen. Jazz, alles zit hierin. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ja, ik ben een beelddenker.
2: Ja, die heeft niks.
0: Maar... Hey, Henry, even voor jouw playlistje... Ik hoop dat je het allemaal bijhoudt, want eigenlijk had jij nog een week tijd om over al de muziekjes van deze week na te denken. Want ik heb een vergissing gemaakt en het lijstje voor volgende week in deze week kapot.
2: Ja, nou, dat geeft deze.
0: Zullen we dat van deze week naar volgende week
2: Is goed. Ja? Goed, ja.
0: Hey, Marc Broussard.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Freks, goede zanger.
0: Ja, heel goede zanger.
2: Heel veel toch wel op soulniveau.
0: Ja, klopt.
2: Dit is een nummer. Volgens mij is het de cover. Ik weet niet zeker, een cover van Solomon.
0: Ja, Solomon Burke. Ja, het grapje van vorige week.
2: Cry to me.

0: Ja, yes, vorige week hadden we Solomon.
1: Ja.
0: En vandaag Mark Broussard.
2: Ja. Ja, met de cover.
0: Ja.
2: Van Solomon.
1: Ja, met ja, de cover. Ja, de cover, ja.
0: Inderdaad. Uitgekleed versie van het origineel.
1: Yes.
0: Lekker alleen begeleid op gitaar. En ja, wel mooi. Ik neem je mee naar Zomersklanken. Ik neem je mee naar Ray Barretto.
1: Ja.
0: Fania All-Stars kennen we. Fania is een platenlabel. Fania All-Stars waren allemaal muzikanten die op de label zaten. En daar zijn niet de minste. Johnny Pacheco, Ray Barretto, maar ook Carlos Santana. Maar Ray Barretto heeft gewoon hele lekkere Latin muziek gemaakt. La Pascua.

0: Tja.
1: Daar was hij.
2: Ja, het is een rustige. Het is een rustige.
0: Ja, maar ik ben ook de rustigheid zelf.
2: Dus dat is natuurlijk.
1: Inderdaad, wat je zegt, 12 uur s'nachts.
2: 12 uur s'nachts, je hebt er een heel hoop achter de kiezen zitten en je kunt gewoon wegdutten.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan zeggen met andere woorden, dat is een hele nette vertaling van, is deze slaapverwekkend?
1: We zitten 12 uur op de terrasbaan.
2: Maar als je dan tegen elkaar aan het praten bent en je bent dan op een gegeven moment over het volgende nummer, dan weet je hem ook niet hoe je met moet spreken. Hè?
0: Ja. Nee, Galil.
2: Ik ben al zover al.
0: Galil.
1: Galil.
2: Ja. Nou, oké. Galil, zullen we het maar zeggen. Galil Edgar.
0: Ja. En als je de titel van die plaat leest, dan denk je alleen maar ellende.
2: A Soul That's Been Abused.
0: Ja.
2: Singeltje van 25 juni dit jaar. Uitgebracht. En Galil die komt uit het Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Dus dat wil niet zeggen dat je het Engeland
0: hebt. Ja, dat kan
2: kan ook van alles aan.
0: Ja.
2: Maar het nummer is... hij brengt een krachtige... apolitiek. Het is geen politiek.
0: Oké.
2: Apolitiek, humanitaire boodschap. Een ontroerend eerbetoon aan onschuldige burgers die getroffen zijn door de oorlog in Gaza, Oekraïne, Syrië en andere conflictgebieden.
0: Nou, dat is een heel mooie. A soul that's been abused.

0: Nou, dit is dus inderdaad muziek met de ziel, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb er toch een beetje kippenvel van. Als ik gewoon naar die laatste uithalen en zijn conclusie van de tekst. Mm. Ja, daar word je stil van.
1: Zo is het.
0: Galil Edgar.
1: Onthouden
0: je kunt een beetje gek doen over zijn naam, maar zijn muziek die is meer dan prima.
1: Onthoud je maar die naam.
2: Ja.
0: Hey, en de volgende, Ezra. Die, dat vind ik leuk.
2: Ja, Ezra.
0: Ja.
2: Collective.
0: Stond
2: vorige week heb ik hem ook gedraaid. Hoor. Ja. Nummertje van jou. Nu heb ik een ander nummer gepakt. Dat is weer het tegenovergestelde van dit vorige nummer. Van, dat is een beetje, ja.
0: Dit gaat over blijdschap.
2: Vrolijkheid, ja. En ja.
0: God gave me feet for dancing.
2: Yes.
0: Ja. Je mag zelf meezingen, want dat doet hij zelf ook niet.

0: En dan waren je eigenlijk op deze maandagavond zo op North Sea Jazz, waar de Ezra Collective...
1: Eentoon blijheid dit.
0: Ja, inderdaad. Heerlijk. En inderdaad ook een zonnetje terras.
1: Ja, ja.
0: En genieten. Oeh, ik was aan de beurt, hè, met mijn muziekjes, mijn keuzes. Ja. En ik heb helemaal niks klaargezet.
2: Jongen. Ik ben de hele DJ hier, de technicus.
0: Ja, de techneut. Nou, weet je wat, even iets heel anders. Wij doen normaal gesproken geen Nederlandstalig.
2: Jawel.
0: Maar, ja, weinig, heel weinig.
2: Jawel, maar we doen het wel.
0: Ja.
2: Dus niet normaal gesproken.
0: Maar ik vind dat. Ja, ik doe dit programma al jaar of 8, 9. Ja, en eigenlijk nooit. Dus af en toe doe ik dat eens een keer. Roland Verstappen heeft een paar hitjes gehad. En als je filmpjes van hem terugzoekt, hij heeft zelfs aan de sterrenslag en zo meegedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Lachen uit de tijd van de korte broeken, de voetbalbroekjes nog echt kort moesten zijn.
1: Ja,
0: echt. Roland, als je zit, ik lach je niet uit, maar ik moet lachen om het tijdsbeeld. Maar Roland Verstappen die is nog steeds aan de weg aan het timmeren. En hij maakt soms hele mooie muziek. Soms ook feestmuziek, waar ik zelf wat minder mee heb. Maar deze, ik hoop niet dat hij autobiografisch is voor Roland. Want hij zingt toch wel over een van de minder leuke kanten van een bepaald soort man. Het nummer heet Zeeën vol vis.

0: de liefde een keertje niet mee. Ik help je zoeken, want diep is de zee.
1: Ja, leuk, heel leuke tekst.
2: Ja, ja, ja, hij heeft hele leuke liedjes. Sneeuwwitje en de Kleine. Ja, dat gaat over Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Ja, dat is echt

0: een gegeven moment, hij had zijn setje gedaan. Hij zei, ja, maar jammen doe ik niet. En Roland Verstappen, die hoorde daar, oh, dan voel ik me vrij om heel het Bob Dylan repertoire te gaan zingen. Jacques heeft gejamd, jongen. Ja, dat.
1: Ik weet niet of ik... Oh, jawel, nee. Nou, jawel, nou, nee, ik hoorde hem heel zachtjes, moet ik zeggen. Maar maakt niet uit.
0: Kijk.
1: Komt goed. We gaan naar een nummer van mij toe nou, hè?
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk, eigenlijk toch wel een vervolg op het vorige nummer van Khalil. Waar dat die de gesneuvelde... Hè,
0: de haan van de ziel.
1: En dit is het nummer Peace to the World. Ik denk van, dat volgt dan mooi daar op dat nummer van Khalil. Devin Elman. Singeltje van 27 juni dit jaar.
0: Kijk eens aan. Dat is Telg uit de Elman familie.
1: Een zoon, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: De zoon, hè? Hij is de zoon van...
2: Greg.
1: Greg Elman. Ja, ja, klopt helemaal.
0: Ik denk dat we dat wel in zijn muziek kunnen gaan horen.
1: Dat kunnen we wel horen, dat het met Elman Brothers invloeden heeft.
0: Devin Elman.
2: De begeleiding zal ook wel gebeuren door vaderlief, denk ik.
0: Zou zomaar kunnen.

0: Maar is er zo ontzettend veel goede muziek die je nooit ergens hoort? Hè? En dan ben ik zo blij dat wij dit programma ongehoord goed hebben.
1: Hier.
0: Ja. Inderdaad.
1: Nooit ergens hoort. Ja, hier. Ja. Hier hoor hem.
0: Ik had net overigens wel zin om mijn toga en mijn kazuifeltje aan te doen. En helemaal mee van. Het is gewoon onversneden gospel.
2: Ja, en dan scheelt nog ook dat jij het niet hoeft te vullen.
0: Die jurk.
2: Wij zouden wel.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij.
1: En Maren.
0: Dat is een keuze voor jou, dit, hè?
2: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
2: Yes. Jonge gast.
0: Dat is een jonge gast.
2: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
2: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
2: Ja, hij is ook kent van een... hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
2: En The Indications.
0: Ja, ik ken
2: als drummer.
0: Komt allemaal van het Coal Mine label.
2: Ja, ja.
0: En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zitten allemaal van dit soort muziekjes.
2: Ja,
0: ook het nummer van laatste
2: bestaat niet. Toeval bestaat niet.
0: Ook het nummer, laatste nummer van het eerste uur kwam daar vandaan.
2: Ja. Firewalker.
0: Ja. Mooi. Ed, vertel eens.
1: Ja, goh. Hey.
0: Het zusje van Ernie.
1: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, zoals ik zou het zeggen wel, hè?
0: En dan bedoel ik die van Bert.
1: Bert, ik wou net zeggen. Het broert, oh nee, het zijn er twee. Maar Long Tall Dip en Colin John. Van het album Light It Up van 11 juli, jongsleden, 2025.
0: Kijk
1: eens aan. Sweet Dreams, en is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifische.
0: Pacific.
1: Het andere moeilijke woord.
0: Ja.
1: Hij maakt zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Broken Arm.
0: Oké.
1: Ja, het is een unieke stijl, zeker. Het combineert een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloeden uit de wereld, is opdaten tijdens een reis over de hele wereld.
0: Nou, gaan we luisteren, toch?
1: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat je van een cover is van de Eurythmics.
0: Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is te coveren.
2: Nee, klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren. Ook maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, Jezus, waar al even gehad. zal hij het nog gemaakt hebben? Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerkers ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco sont pas salés.
1: Zydeco. De ene keer?
0: Ja, zeg maar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: intro zei jullie, hé, dat is mut. En dat is niet jullie, zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet. Ja.
1: Maar het is,
0: maar
1: wel
0: is niet
1: wel
0: zo raar. Het is niet zo raar, want heeft zijn sporen verdiend in de glam rock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, neem aan, ook in een band speelt.
0: Ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones. Ik denk dat dat gewoon knap. Echt
1: ja, leuk.
0: Ver buiten de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak van Mick Jagger. Hè? Oh, ja. Ik kan dat beter. Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, een uitstapje.
0: Qua tijd.
1: Qua tijd, ja. Dat is vrij lang. Nummer. Dat is een live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, hoe verder geen toelichting.
1: Hoe verder geen toelichting, nee.

0: Geweldig.
1: Zou dat nou nog echt 20 seconden applaus zijn of kunnen wij daar gewoon wegschuiven?
2: Denk ik wel. Dat was aftiteling, denk ik.
1: Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de MTV?
2: Ook durf ze niet te zeggen.
1: Hij zei nog iets, maar
0: van de farewell.
2: Ja, volgens mij wel.
1: Ja. Want dat vond ik inderdaad ook hele mooie sessies, die MTV Unplugged sessions. Ja. Hotel California, we hebben de volledige 7 minuten. 7 minuten, ja, want op laatst hebben we even ingebroken. Hè. Dus, hey, American Mile.
0: Ja. Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith en Black Rose.
1: Oh, lekker gitaarmuziek.
0: Ook, door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het album, is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze
1: week. Ja, zeker weten.
0: Heel recent.
1: Heel recent. Herinneringen waren op.
0: Het is een bewijs van veerkracht en toewijding. Het
2: is herinneringen maken, hè?
1: Ja, zeker. Dat is veel belangrijker.
0: Ben ik elke nacht mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en toewijding die nodig zijn om een leven in de muziek na te streven.
1: Hey, tough life.
0: Ik kan het daar maar eens even naar luisteren.
1: Ja. Zullen we dat doen?
0: Thought Living van American Mile, van het album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, kijk eens aan. Lekker muziekje.
2: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. En nou is er een bandje, de Red Devils. Ik ken hem via Steven. Steven, als je luistert, fijne vakantie. En die had een LP, Red Devils, Live at Kinking. Ik was daar een beetje van onder de indruk. En toevallig, een paar dagen daarna, had medepresentator Remco. Die had hem in de aanbieding. Ik zei, Remco, kom me halen. En ja, ik heb de album geluisterd. En ik, als je bluesrock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven. Dit. Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je nu luistert, want het komt er nu aan.

0: Ja. Oh, hier kan ik zo blij van worden.
1: Lekker.
0: Ja, gewoon huppakee, aftikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van hey, er is techniek, dat je dat niet hoeft te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer.
2: Ja, precies.
0: Ik word je heel blij van.
2: Ja.
0: Hey, hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
3: hij stond er net wel. Maar.
0: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
1: Ja.
0: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
3: Deze.
0: Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op van het muzikale spectrum.
3: Dan. Ja, inderdaad. Dan gaan we heel terug naar de soul.
0: Kijk eens aan.
3: Soul, disco, funk, blablabla. Edwin Starr.
0: Ja, waar kunnen we hem van kennen?
3: Contact.
0: War.
3: Happy.
0: Ja, inderdaad. Maar dit...
3: Dit is een easing in. Dit is een vrij onbekend nummer van hem.
0: Volgens mij soundtrack van de film.
3: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja. Nou, dan ga ik toch gewoon luisteren.
3: Ja.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè. En dat vind ik een leuk programma. Dat we daar gewoon samen stellen. En iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja. Jezus. Heb je ooit gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet
2: Lex,
0: de broer. Nee, het is niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daar ophouden.
1: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou hij best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
1: Nee.
0: Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja, het gaat nergens over. Zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul en de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
3: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres. En...
1: Hij is nou toch topsporter?
2: Zeg!
3: Zeg!
0: Hè? Huh?
1: Hij is nou toch topsporter, met dit nummer?
0: Ja, bij dit nummer. Ja, volgens mij is er, als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden... en dat inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres. Trad op kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, ja, daar komt het als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia. Hey,
1: okay. Of was zijn moeder die als in moest vallen als achtergrondzangeres?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzangeres.
1: Okay.
0: Oh. Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
1: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healy Band.
0: Yes. Inderdaad.
1: Jeff Healy, overleden in 2008. Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleed. Je was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
0: Nee.
1: Tegen een jaar, na zijn geboorte, een jaar later, kreeg je een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg je oogprotheses. En uiteindelijk is je wel overleden aan netvlieskanker.
0: Oké. Okay.
3: Zo.
0: Grote dus ziekte.
1: Ja.
4: Ja, dat is zeker.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik ken Jeff Healy, zittend op een stoel met zijn gitaar op schoot.
1: Staat je en, bekend, hè? Ja, zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan.
0: En een en al beleving.
1: Een en al, ja goed, ja, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen, hè. Zeg het eens.
0: Een beetje goede bluesmuzikant heeft Stevie Wonder.
1: Stevie Wonder bijvoorbeeld.
0: Miracle.
1: Maar ja goed, daar wordt nou weer over gesproken of hij wel echt blind is, hè. Niet gehoord, nee. Hè? Hij stond blijkbaar in de lift. En toen kwam er een bekende binnen in die lift. En zei Stevie van, hey, die noemde de kerel bij zijn naam.
0: Ja.
1: Dus nou wordt er gezegd van, ja, zou hij wel degelijk echt blind zijn?
0: Ja, nou, it's a wonder.
1: Ja. Dat weet je niet voor niks, hè? Ja.
0: Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles.
1: Het is officieel, origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
0: Ja, maar een Beatle.
1: En het is wel een Beatle. Maar
0: en nou schijnt het verhaal te zijn... dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van de nummer.
1: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
0: Ja, en als vriendendienst. En als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
1: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album. Daar is het ook komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
0: Nee,
1: staat
0: niet.
1: Zijnde...
0: Nergens.
4: Ja.
1: Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
0: Ja.
1: Klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healy Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ja, ik zit heel verrast te kijken, dus zien jullie thuis, mensen zien dat niet, maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstellen zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer, een nummer blijft overeind als het overeind blijft in de cover.
1: Ja goed, maar je praat dan wel over een van de beste gitaristen die het ooit is geweest, ja. Denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tasten op het gevoel.
1: Die kan het dan gewoon.
0: Ja. Hey, we gaan weer naar iets anders.
2: Ja.
0: Zoals jij uit jouw, waar jouw historie. Hart van open ging, een openbaring qua muziek.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
2: En dit nummer, Getaway, uit 76. Dat is ook de openingstrek van het album. Ja, ik ben daar toen in aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Dat ik zelfs een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
0: En de begintune van jouw muzikale reis?
2: Van mijn muzikale reis, dan vind ik, blijf ik ook bij Earth, Wind & Fire en dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht, semi-live album. De eerste drie kanten waren live en de laatste was gewoon studio.
0: Ja.
2: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World, ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik gewoon kippen, daar krijg ik echt kippen over.
0: Ja, mooi. Dat is dus...
2: Dank aan Maurice White, die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Wat begonnen is als een jazzbandje, is helemaal omgeturnd tot...
0: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
2: Er was nog een leuke bezetting van 9 man.
0: Ja.
2: Tegenwoordig zijn ze dan met z'n drieën. Waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van Maurice.
0: Dus nu hebben we Earth, Wind & Fire.
2: Ja, we hebben ook nog de Earth, Wind & Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind & Fire en Elmer Kay.
0: Ja, inderdaad.
2: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te kijken en naar te luisteren.
0: Nou, wij gaan de mensen thuis plezier.
2: Yes.
0: Okay. Met Getaway, Earth, Wind & Fire.

0: zo Earth and Fire. Dit is echt, ja, mensen hebben een sound, maar dit is hun sound.
1: Yes.
0: Zit altijd bepaald zo, tenminste, zo vind ik het, blijheid in.
1: Ja.
0: Zon.
1: In de stone.
0: Ja, maar Ed, vertelde jij nou net ook nog dat jij iets van Earth, Wind & Fire hebt gehad?
2: Ja. Ik was van alle markten thuis, hè?
0: Ja.
2: Maar had.
0: Daarom zeg ik dat niet, hè? Daarom zeg ik dat. Het is niet om iets in te wrijven. Nee, totaal niet.
2: Kijk, hetzelfde wat ik zei van die LP van de Beatles.
0: Had.
2: En My Bonnie over the Ocean. Had.
0: Hey, bandje van nu. I Feel Like Dancing hadden ze een hitje mee. Maroon 5 heeft een nieuwe plaat uit.
1: En, I Feel Like Dancing?
2: Ja.
0: Of dance Like Jagger. Sorry.
1: Yeah, dance like, I Feel Like Dancing. Yeah. Wel een heel andere liquid
0: gold. I Wanna Dance Like Jagger. Sorry. Maar ze hebben een nieuwe plaat uit. Dus afgelopen vrijdag uitgekomen. Het nummer heet California.

0: 123. En we hebben weer...
1: Hoor jij geen geluid?
2: Nee.
0: Oh. Frank heeft geen geluid. Hoi Frank. Welkom in de studio.
2: Hallo, goedenavond.
0: A.k.a. Takkies.
2: Zo, yes.
0: Ja?
2: Takkies, ja. Instagram.
1: Hoor je jezelf nou wel? Door de koptelefoon?
2: Jazeker.
1: Ah, oké.
2: Okay. Hij is live en duidelijk.
0: En dan heb jij nog iemand meegenomen, de rubberen.
2: Ja, de rubberen.
0: Ja.
3: Ja, goeiedag. Goedenavond.
2: Ja, we hebben de rubberen bij ons.
0: Ja, welkom. En we gaan het hebben over ambient.
2: Ja.
0: Een andere uithoek van de psychedelische muziek. Iets minder gitaarwerk.
2: Ja.
0: Weinig tot niet. Ja, het zit er wel iets tussen.
2: Ja.
0: Kunnen we de luisteraar uitleggen wat dat is, ambient?
2: Hele diepe, atmosferische, elektronische muziek. Die je meevoert naar de andere kant van het heelal.
0: Ja.
2: En dat opstijgen. Is eigenlijk precies wat we nodig hebben. Ja.
0: Ja, dat is wel de rode draad van dit programma. Opstijgen.
2: Ja, opstijgen, ja.
0: Op reis naar een andere plek, ja. Meegenomen door de muziek. Weinig coupletten, refreintjes.
2: Nee, heel alle ruimte om je inderdaad op te pikken en landscaping sounds die ver van hier brengen.
0: Ja, en door de avond heen komen we misschien nog op het punt dat we het niet helemaal eens worden over of daar nou wel of geen beats bij horen.
2: Ja, goed.
0: Ja.
1: Waarom kijk je mij nou zo aan?
2: Nou, ik... Laten we gewoon starten.
0: Nee, oneens zijn is helemaal goed.
2: Nee, ik ben het altijd eens. En ik vind als je met... Als het een introductie zou moeten zijn voor ambient, zal ik maar zeggen, vind ik dat als je met een enkele beat begint, het makkelijk geadopteerd wordt.
0: Mm,
1: juist. Dat je er makkelijker in komt.
2: Ja. Dit is meteen het wat we gaan doen.
0: Voor gevorderde.
2: Is voor gevorderde, denk ik, ja.
0: Ja, en goed, met Dirk erbij wordt ook de duisternis aangetikt.
2: Ja, precies. Ja, die legt de lap meteen ook zo hoog.
0: Ja, dus we gaan echt wel...
1: Ik ben 1,68 meter.
2: Ja, ja.
1: Het is voor mij al snel heel erg hoog, hè? Dus ja.
2: Ja, nee, goed. Je tikt hem wel aan vandaag. En ik weet zeker dat dit een prachtige show gaat worden.
0: Ja, dit wordt een mooie reis.
2: Ja.
0: Ik kan inmiddels bevestigen dat je goed op deze lijst kunt werken.
2: Ja, vet. Ja, precies. Ja,
0: ik heb er vandaag echt meters op gemaakt.
2: Ja, mooi man.
0: We beginnen bij Billow Observatory. Denk ik wel een keer eerder gedraaid in dit programma. Transatlantisch ambient duo. Waar onder andere Jonas Munk in zit. En dat is... die kennen wij van Causa Sui.
2: Ja.
0: En van zijn solo werk. En het oprichten van het El Paraíso label.
1: El Paraíso.
2: Ja.
0: Met Jacob Schut samen.
1: Wie?
0: Jacob Schut. Ja, zo spreek je het uit. Het is Deens. Nee, ja, sorry. Samen met Jason Kolb uit Detroit. En ja, dit is al meteen lekker wegdromen. Van de single Red Morning uit 2021, de B-kant. Wash Away the Dust.

0: Willow Observatory met Red Morning. Ik zei het net verkeerd. Dus ja. Gewoon de A-kant. Red Morning. Yes. Kop is eraf.
1: Kop is eraf. Volgende plaat.
0: Ja. Nee, Silent Track.
1: Oh, nee. Ja, dit is wel echt te gek. Ik luister Emmett al heel erg lang. En in de beginjaren had je een soort van compilation met verschillende artiesten. En die verschillende artiesten kwamen dan samen. Die werkten aan een project. Fahrenheit project. En ja. Die hebben ze gemaakt van 2001 tot 2011. Er zijn 7 albums van gekomen. Als je die gaat luisteren, kun je ook heel makkelijk in de ambient geraken.
0: Ah, daar is Laurent Garnier ook aan meegewerkt.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. En dat is echt te gek. We gaan Cell horen. Audio Deepest Night. In 2003 uitgebracht. En dit is een van zijn absolute meesterwerken. Dankzij een combinatie van meeslepende melodieën en een diepe ritmische puls. En dat vind ik juist zo mooi.
0: Ja, die komt er later op het nummer.
1: Die komt er net nog eventjes in. Dan drukt hij hem eigenlijk gewoon naar de uitgang. Terwijl je nog meer wil horen. Maar, dus het stond dus inderdaad op het Vaarheid project. En Vaarheid is weer uitgegeven door het Franse Ultimate Records. En Ultimate Records, daar hadden we het straks al eventjes over. Belangrijk platenlabel in de ambient wereld. Er zijn heel veel gasten op dat label gekomen uiteindelijk. Solar Fields, heel vet om te luisteren. En A.S. Dana. Het mooie, Alex Scheffer, de man die het gezicht is achter Cell, heeft een samenwerking ook gehad met een Japanse man. En die hebben samen weer Connect Ohm gemaakt. En dat is Hidetoshi Koizumi. En die man samen met Cell waren Connect Ohm. Dat is ook echt een aanrader om te luisteren.
2: Ja. Ja, maar ik ben je toch wel echt helemaal kwijt. Want het hebben we echt zoveel gehoord nou, qua namen. Jij niet?
0: Ik kon het redelijk volgen.
2: Ja, kon jij het allemaal bijhouden?
1: Ging het te snel?
2: Weinig cellen, denk ik, in mijn hoofd.
0: Zullen we hem dan aanzetten?
1: Zet hem maar meteen aan. Ja.
0: Zetten we hem aan, dan ga je even koffie halen, Dirk. Komt allemaal goed.
2: Lekker warm koffie, hè? Ja. Bij 36 graden.
0: Okay. Ja, joh.
2: Ja, oké. Let's do it.

0: Cell was dat, met Audio Deepest Night. Lekker, Frank.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Ja,
0: dit vond... We waren een beetje op zoek naar de muziek zonder de beats, hè, Dirk?
2: Sorry, wat? Ik ben even bezig.
0: We waren een beetje...
1: Koffie aan het inschenken.
0: Koffie. Waar op zoek...
1: Net nou weer in...
2: Hier is de koffie!
1: Ja, van Jannie.
0: Dirk en ik zijn niet zo van het hele dansbare. Dus we waren een beetje
2: wat?
0: Op zoek naar...
2: Hoezo, de... Dirk en ik?
0: Op zoek naar de muziek met iets minder beats.
2: Dirk en
0: deze, maar deze vond ik wel heel erg prettig.
1: Ja, hè?
0: Wow. Ja.
2: Dirk en ik.
0: Ja, jij...
2: Zijn wij getrouwd of zo?
1: Zal ik even overnemen ondertussen?
0: Heb je plannen? Hey, de volgende is ook voor jou, Frank.
1: Ja, dit hoort. Ik ben heel blij dat deze op de tracklist staat. Want dit is echt... dit zijn pioniers. Dit is establishment. Dit is super. Carbon-based lifeforms. Met MOS 6581. En dat is wel echt tof om daar iets even over te zeggen. Wij zijn natuurlijk allemaal opgegroeid. Wij hier aan tafel. Met de Commodore 64. En, en de interface chip die...
2: Je bedoelt het apparaat met die bandjes, hè?
1: Ja.
2: Wij hadden thuis een MSX.
1: Die zat daarvoor.
2: Ja, die hadden wij een.
1: Ja. En daarna kwam de Commodore 64. Ja. Speelde spelletjes op en dat was prachtig. Ja, precies. En de Smurfs had je er ook op. Daar gaat het uit. Maar daar zat natuurlijk een chip op. En die chip, dat is een geluidsgenerator chip. Die is gebruikt voor de Commodore 64. Dus die bepaalde het geluid, zal ik maar zeggen, van de apparaat. En daar is deze plaat naar vernoemd door Carbon-based Lifeforms. Die uit Zweden komen. En ook die jongens hebben uiteraard op het Fahrenheit-project gestaan. Waar ik net even over sprak. In 96 opgericht, de jongens. Die band. Het duo. Het elektronische duo. En ze zijn gewoon de absolute pioniers. World of Sleepers heb ik onlangs nog een keertje gekocht. Want die kun je nog een keer gelimiteerd uitgebracht. En daar kwam ik toevallig achter. En die hebben kunnen scoopen. Dat is hun beste plaat, vind ik. En dan heb je ook nog Interlooper. En onlangs hebben ze een vette show gehad in Tilburg. Moet even gezegd zijn.
0: Oh, was je erbij?
1: Nee, want ik kon niet. Ik was er niet. Maar ik had er heel graag bij geweest. Want ze doen maar heel zelden een live optreden. Met heel veel vette visuals en zo. Dus,
0: oké.
1: Okay. Heel cool.
0: Laten we gaan luisteren.
1: Mooi.
0: Carbon-based lifeforms. MOS 6581.

Of course, I'm going to choose 30 kilometers.

0: Zo, even neerdalen.
1: Carbon-based lifeforms, MOS 6581.
0: Ja, fantastisch.
2: Super.
0: Ja, weggedroomd.
2: Nou.
0: Dan gaan we toch wel een niet hele typische muzikant aantikken voor de ambient uitzending. We komen bij Steve van Til, die wij kennen van de Roses. En die heeft een side project. Vind ik wel grappig. Veel van die muzikanten die uit de wat hardere muziek komen, die hebben ergens een keer toch de behoefte om rustiger aan te doen. Hij heeft echt een drieluik uitgebracht. Dat gaat van ambient naar dub. Naar af en toe raken ze wel een gitaar aan. El Cisneros heeft hier ook nog op meegewerkt. Sleep ook wel. Toch?
3: Sorry?
0: El Cisneros. Sleep. Toch?
3: Ja. Ik moet even, ik heb moeite. Ik moet wakker blijven.
4: Die keer moet nog een kopje koffie drinken.
3: Nee, die kop koffie moet een keer. Nee, maar je bedoelt, ik weet al wat je bedoelt, maar ik ken hem als El Cisneros. Jij zegt Cisneros, weet ik het.
0: Ja, oké. Ja.
3: Die meneer die zijn eigen band heeft met Om.
0: Ja,
3: Om.
0: Ook. Die. Ja, correct. Nou goed, die heeft hier ook op meegewerkt. Het is in ieder geval in de basis Steve van Til die hier een drieluik uitbrengt. Triptych. Heeft hij 2024 uitgebracht. En door het jaar heen heeft hij 3 volle manen gepakt om een deel uit te brengen. Dus het zijn echt 3 albums in een drieluik. En deel 1 heeft hij op bij de Roze Maan uitgebracht. 23 april 2024. Deel 2, waar ik nou een nummer van ga draaien. De Bokmaan, 21 juli van dat jaar. En deel 3, de Jagersmaan op 17 oktober. Dus, bij volle maan. Al het over. Moet je soms je wijn van het vat of op het vat zetten of van het vat halen. Of, en soms moet je gewoon bij volle maan een plaat uitbrengen.
2: Ja. Ja.
0: Van Triptych Part 2 van Harvest Man. Harvest Man, zo heet hij onder dit project. Het tweede nummer van die plaat, The Falconer.

0: Harvest Man was dat met The Falconer.
1: Ken jij het, Frank?
2: Deze ken ik niet.
0: Nee. Nee. Kon het door voor Ambient?
2: Nee. Nee. Ik vond het heel erg lekker, ja. Heel diep.
0: Ja, ik kan dat drieluik wel aanbevelen. Het gaat wel echt alle kanten op, maar het is een mooie reis. Allemaal heel ingetogen.
2: Ik heb hem. Dus,
0: en dan zo'n Roadburn zet dat dan... Steve Von Til was commissioned artist in residence. Nee, artist in residence.
3: Niet commissioned.
0: Nee, niet commissioned. Nee. Artist in residence. En heeft toen 3 optredens gedaan, waaronder dit project.
2: Ja, ja.
0: Echt, was echt in de kleine zaal. Was
2: fantastisch.
0: Muisstil. Heerlijk.
2: Ja, ja, heerlijk. Je verliezen in de muziek.
0: Ja. Maar goed. Met Dirk en Ambient als opdracht.
3: Ja. Tijd voor duisternis.
0: Tijd voor duisternis.
1: Ah, all right.
3: Ja, ja.
1: Moet je sowieso doen met dit weer.
0: Darkness. Ja. Ja, rolluiken dicht.
1: Nee, rolluiken dicht.
3: Rolluiken dicht, ja, dat is wel lekker cool. Hè?
0: Juist.
3: Ja, ja. Ja, ik zit best wel aan het aan de black metal kant en zo. En daar heb je dus ook... Een deel van de atmosfeer komt dan van de elektronische muziek op de achtergrond. Er zit altijd een synthesizer mannetje of een sample mannetje bij zo'n band. En die zorgt voor dat stukje wat je echt wel nodig hebt om dat stukje kilheid wat die muziek heeft, zou ik maar zeggen, om daar beter in te kunnen komen.
0: Mm-hmm.
3: En dan zie je ook wel eens dat zo'n band, en dan hebben we het nou over Wolves in the Throne Room, dat die dan... dat die dan een uitstapje maken en dan een compleet ambient plaatje maken. Zij hebben in, even kijken, ja, Wolves in the Throne Room, dat staat al best wel lang, sinds 2003, heel veel platen gemaakt. In 2014 hebben zij een plaat gemaakt, Celestial Lineage. En daar hebben ze eigenlijk een soort van satellietplaat bij gemaakt. Of eigenlijk hoort het erbij, maar wel uitgebracht op een ander label. En dat hebben ze misschien ook wel expres gedaan, omdat ze voorzien hadden, denk ik, dat de echte diehard Wolves in the Throne Room true black metal fans misschien wel eens af zouden kunnen knappen op compleet ambient plaat. Ik ken er ook een paar die dit helemaal niet trekken, want geen gitaar, geen schreeuwen.
0: Maar toch, heel veel van die bands doen dat, toch? Ulver heeft het gedaan, Blood Incantation heeft het laatst 2 keer gedaan.
3: Ja, maar dat is geen black metal, hè, maat? Hey, kom.
0: Death metal, ja.
3: Okay. Death metal, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Death.
0: Ja.
2: Escaped ook geweest, hè, die jongens.
0: Ja, ja, daar was geen... Ja, daar zat wel synthesizer op de achtergrond, maar dat was gewoon echt een snoeiharde show.
2: Ja, ja, ja,
0: schijnbaar.
3: Ja. Nou, ik vind eigenlijk dat... Ik heb die plaat thuis in de kast staan. Ik vind het eigenlijk wel verfrissend dat ze gewoon een keer niet schreeuwen. En dat je echt...
0: ik ben het helemaal met je eens.
2: Een hele zachte kant hebben.
3: Ja. Nou ja, zacht. zacht. Ja. Nou, lekker zo'n nihilistisch achtergrondsfeer.
0: Ik zat zaterdag thuis aan de eettafel deze show voor te bereiden. En ik had de lijst opstaan. Dan luister ik de muziek terwijl ik er een verhaaltje bij typ. Voor eventueel hier, voor als backup. En de oudste zat voor school te werken en die werd hier wat onrustig van. Mag de volgende?
3: En zei jij, nee, dat duurt nog maar 11 minuten, mijn zoon.
0: Ja, 11 minuten. Het langste van de show, denk ik.
3: Hey, Steven.
0: Heb je het nou weer gedaan?
3: Ja, heb ik. Hey, doe een Steventje. Ja, ik maak dat. Dat weten Frank en Rob natuurlijk niet. Maar Steven die heeft altijd een soort van tik om bepaalde nummers uit te kiezen op lengte. Hij zegt dat hij dat niet, dat hij het daarom niet om doet.
0: Nee, ik doe het voor de kwaliteit van de muziek. Maar
3: 9 van de 10
0: vaak,
3: keer het langste nummer uit de lijst is bij Steven. Ja. Of iets van Steven. Maar deze keer ben ik het dus.
0: Ja, al zo vaak dat we het misschien toch een Dirkje moeten gaan noemen.
2: Of een Dirk.
3: Niks ervan. Niks ervan. Ere wie eer toekomt, toch?
0: Nou, we gaan naar luisteren.
3: Ja, we gaan naar Wolves in the Throne Room luisteren. Naar een nummer van het album Celestite. En het nummer heet Turning Ever Towards the Sun.

0: Wolves in the Throne Room met Turning Ever Towards the Sun.
1: Even hè, Frank.
2: Ja.
1: Ik hoorde gewoon op het einde gewoon een beetje zo'n oerdrum, zo'n beat.
2: Ja,
1: hoorde jij hem ook?
2: Ja, ik hoorde hem.
1: Ja.
2: Een lekker fading away. Ja.
1: Heerlijk. Maar er was niet genoeg beat, denk ik, om jou te bekoren deze keer, denk ik, of wel?
2: Nou, nee, weet je, ik vind ambient aan zich gewoon heel tof. En maar wat ik zei daar straks, om mensen te bekoren, die ons, want wij zijn liever puristen, maar om mensen, de luisteraars, mee te nemen in een wat laagdrempeligere ambient, dat is iets voor later.
0: Ja, dit was wel... heb je beats nodig?
2: Nou, nee, maar dan komt het wat... Het is wel makkelijker.
0: Mm.
2: Kapstokje, ja.
1: Ja, maar dit was ook wel een taaie natuurlijk. Hè? Ik bedoel, heel lang. En een beetje dat je denkt van, nou...
0: Ja, het levenslicht wordt even uit je lijf gezogen.
1: Echt,
0: ja.
1: Niet echt.
2: Maar
1: dat je dat
2: dan... groeien toch al binnen nu dus.
0: Ja.
1: Ja, als je schoonouders op bezoek zijn, dan zou
0: dan
1: het
0: zit
1: wel
0: je
1: op.
0: Erop, ja.
2: Ja, gezellig. Op een verjaardag.
0: Op een verjaardag. Ja, tussen de kaarsjes en de bosjes door.
2: Ja, ja. Hier wordt nog een stukje gebak, jongens.
0: Nee, we gaan maar. Echt, gaan jullie nu al?
2: Net binnen. Ja.
0: Nee, ik vind het echt een hele vette track. Maar,
2: nee, zeker, zeker. Ik hou er ook heel erg van.
0: Ik merkte wel bij deze dat ik iets meer op ging letten. Van, oh, ik hoor andere dingen. Mijn aandacht werd iets meer getrokken dan dat ik wegdroom.
2: Ik denk dat je veel meer moet luisteren om het makkelijker te omarmen.
0: Ja, oh, dit is er zo een als je die vaker luistert.
2: Ja,
0: dan,
2: zeker. Wordt alleen maar beter.
0: Ja. Is de hele plaat zo trouwens, Dirk?
1: Ja, het zijn maar vier nummers. Kantje A, B, C en D. Vier nummers.
0: Oh, ja. Oké. Okay.
1: Maar ik weet niet of jij hem wil hebben, want hij is op transparant vinyl.
0: Oh nee, dat doe ik niet.
2: Nee. Oh nee, doe je dat niet?
0: Nee, daar hebben we nog wel
1: eens. Dit is een gimmick. Oh. Oh, right.
0: De volgende is Full Earth. Eigenlijk is dat de band Kanaan uit Noorwegen, aangevuld met twee toetsenisten. En Full Earth, ik hoop Sam, als je luistert, dat je weer eens langskomt in de studio. Als je weer gaat toeren met deze band, kom gerust langs in de studio. Maar ja, dit album is vrij heftige stoner rock. Behoorlijk agressief zelfs. En dan tussendoor hele sferische...
2: Yes.
0: Hele dit soort breaks. Dit is, ja. Deze is, ik vind deze echt heel erg mooi. We gaan luisteren naar Full Earth met Echo Tears.

0: Ja, na Full Earth met Echo Tears uit 2024 gingen we even een stapje terug in de tijd met Ashra uit 1977 met Deep Distance. En diep is hij.
1: Wow. Super, super goed. Ashra is echt goud.
0: Ja, dat is echt een klassieker.
1: Ja. Ja. Meerdere mooie albums gemaakt.
0: Oh, zeker. Ja. En dan Dirk. Pak hem maar weer eens een black metal band
2: uit. Ja, dat is zo'n gekke black metal figuur. Ja, er zit een heel raar verhaal bij deze meneer. Deze meneer, die heet, moet ik heel even spieken, heet eigenlijk...
1: Ik dacht even dat het iets met He-Man te maken had. Maar
2: ja, jij zegt...
1: Castle Grayskull, maar het is Ocean Skull.
0: Die film is in, hè? Die film is in de bios.
1: Ja, He-Man.
0: Ik wil er eigenlijk naartoe. Ja.
1: Oh ja, echt?
0: Sorry.
2: Nee,
1: ja.
2: Het is een one-man band, black metal band. Dat is eigenlijk zo iemand die, denk ik dan... die heeft te veel meegemaakt in zijn leven, deze meneer. Hij gaat onder een pseudoniem Rest. Maar dat is eigenlijk de meneer Jeff Whitehead. Die, als je een beetje zijn geschiedenis leest, dan zie je dat hij eigenlijk... hij kon heel goed skaten, maar heeft aan allerlei opvangtehuizen gezeten. Elke keer weer eruit gekikt. Uiteindelijk... heel veel omzwerving en heel veel ellende in San Francisco terechtgekomen. En daar heeft hij een beetje meer stabiliteit gekregen in zijn leven. Is toen gaan tatoeëren en toen is hij ook black metal gaan maken. Is opgepikt door een label, Moribund. En toen is hij eigenlijk, zonder dat hij het in de gaten had, is hij een beetje genaaid. Want omdat hij getekend had om een x-aantal platen uit te brengen op zijn label. En op een gegeven moment liep hij vast met die beste man. Kon hij eigenlijk ook niks meer maken. Want hij had een overeenkomst. Dat hij nog x-aantal platen zou maken. En toen heeft hij... in het begin heeft hij twee knalharde black metal platen gemaakt. En daarna is hij gaan experimenteren. Want hij dacht, ik moet iets maken. Maar ja, ik hoef een beetje afzetten tegen die gast. Ik ga dingen maken die jij zei, zeker niet commercieel genoeg zijn voor jou. Om er echt iets aan te verdienen. Maar uiteindelijk sneed hij zichzelf ook wel weer mee in de vingers. Want ja, dat toch wel weer dat weer iets aparts, een beetje culterig. En zo heeft hij ook een ambient plaat gemaakt. Volgens mij is deze plaat uit 94. Dan moet ik weer 98. Och jongens, toch. Nee. Ik moet eigenlijk stoppen met 2005.
0: 2005.
2: Ik moet eigenlijk stoppen met dat papier. Want dan ga ik altijd terug zitten kijken en dan doe ik allemaal foutjes maken. Maar... ja, normaal gesproken kan het bij hem niet gruizig genoeg. Want hij neemt ook dingen op Tascam tapes. Ken je wel. Zo'n zes track kun je zes kanalen mixen en dan op een bandje. Dus dat is altijd een en al grote gruizigheid. Maar dit is gewoon synthesizer ambient. Je wordt er wel weer niet heel erg vrolijk van. Maar het is wel ambient. Dus,
0: exact.
2: Ik wou deze man graag een klein podiumpje geven deze avond.
0: Mooi verhaal.
2: Dus ga luisteren naar Leviathan met Traveling Over the Ocean Skull.

0: Ik ben zeer verheugd dat Jeff Whitehead zich af heeft willen zetten tegen zijn label door dit op te nemen.
1: Ja, ja, want ik kan jou echt...
0: Wow.
2: Eigen schuld.
0: Leviathan met Traveling Over the Ocean's Skull.
1: Ik kan je echt verzekeren, de rest is allemaal keihard en lelijk. En dit is gewoon best wel heel toegankelijk. Ja, het is wel kil en zo, een beetje spooky.
0: Ja.
1: Maar verder, ik vind het wel oké.
0: Ja, de volgende is ook niet per se heel vrolijk. Ook iets wat duister. Senoia Caves. En dat is een solo-project van Jeremy Smith. Uit Vancouver, Canada. En die kennen wij ook wel als toetsenist van Black Mountain.
3: Heel goed.
0: Nou
3: heel
0: komt goed. Black Mountain, voor wie het nog niet weet, naar de Hall of Fame. Twee van de bandleden.
1: Op 5 juli.
0: Amber Webber en Steven McBean. Amber kennen we ook van Lightning Dust. Heel vet project. Een keer met een incubate gezien in de Paradox. Dat je alleen de duvelglazen achter de bar horen en verder helemaal niemand. Heel mooi project. En Steven McBean is oprichter van Black Mountain. Die komen met z'n tweeën een intieme set brengen in de Hall of Fame op 5 juli.
1: Aha, zat ik net al te verklappen.
0: Oh, dat zei je net al, sorry.
1: Ja, mijn...
0: Maar goed, dit is Jeremy Smith, de toetsenist van de band. Met zijn solo project sinds jaren 90 al. Senoia Caves. Veel muziek gemaakt voor films, series. Games weet ik eigenlijk niet. Dit wordt echt weggedromen. Dat is een soundtrack van de film Beyond the Black Rainbow. Daarvan draaien we Elina's Sound World van Senoia Caves.

0: Tsinoya Caves was dat met Irina's Sound World.
1: Er was maar er eentje.
0: Nou, ja. Goeie. Ja. Goeie. Ja, goed, dat krijg je
1: kocht
0: op vijf.
1: Wel, maar goed.
0: Ja, 5:10.
1: Ja. Ja.
0: Voor dit programma is dat wat kort, ja. Een kortere track. Ja, de Drone Metal editie, Dirk, daar hadden we.
2: Acht nummers.
0: Op 2 uur. Ja. Was een...
3: Makkelijk verdiend.
0: Nou,
1: ja, is makkelijk verdiend, ja.
2: Ja, je denkt dat wij je geld voor krijgen, hoor. Ja,
0: we betalen hiervoor, jongen.
2: We betalen hiervoor.
0: Goed. Dit is niet wat je van Black Mountain gaat krijgen op 5 juli in de Hall of Fame. Je herkent wel zijn synthesizer geluid, het synthesizer geluid van Black Mountain. Hij heeft wel dezelfde apparatuur gebruikt voor dit werk.
1: Ja, cool.
0: Dat heeft idee mee. Krijg ik tenminste. Oh. Terug naar het donker.
2: Ja, we gaan luisteren naar de Mount Fuji Doom Jazz Corporation.
1: Vet.
0: Nederlanders, toch?
2: Daar zitten volgens mij wel Nederlanders in, ja. Of hebben ingezeten, want het is zo'n collectief, hè. Dus dan verandert nog alles wat.
1: Oh,
2: ja.
1: Ik ben er geweest, bij Mount Fuji.
2: Ja, oh, mooi. Kijk eens aan. Leuk.
0: Doom Jazz Corporation?
1: Ja. Daar niet, maar alleen de Mount Fuji. Het is... alleen dat gedeelte.
2: Het is het alter ego van de Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble. Dat is de Mount Fuji Doom Jazz Corporation. Dus ja, het is sowieso, het lijkt er wel op, maar het is dus meer doom, dus meer donker. En ik dacht eigenlijk dat ze niet meer speelden, want ze waren in 2013 gestopt. Maar ze zijn dus niet zo lang geleden, op 22 januari 2025, gewoon weer opnieuw begonnen. Dus
1: hey, daar heb je ze.
2: Je kunt gewoon... Als je een beetje in de gaten houdt, moet ik denk...
0: Dat moet je me laten weten, daar wil ik mee. Ja.
2: Ik moet wel inderdaad opletten, denk ik. Want ze zullen niet op hele grote festivals of op hele dikke zalen. Het is echt een beetje zo'n underground ding. Maar dan kun je ze dus treffen. Ja,
0: ja, dat wil ik wel een keer meemaken. Ja. Ja.
2: Maar ik heb ze...
0: En dit valt dus in de categorie drone.
2: Ja, jij had een stukje daarover geschreven. Ik wou
1: dat
2: nog
1: is
2: even
1: helemaal
2: zeggen...
1: hip nou, hè?
2: Ik wou nog even zeggen dat ik ze eigenlijk niet kende. Maar ik ging in 2012 voor het eerst naar Roadburn. En toen speelden ze daar. Zat ik in de stoelen bij de midi te luisteren naar die gasten.
0: Okay.
2: Want toen kon je daar nog echt op dat balkon gaan zitten.
0: Oh, vet. Ja?
1: Dus, ja, ja, zeker.
2: Ja, en dan kon je gewoon een bandje in slaap vallen bij de eerste band, s'ochtends.
0: De midi was echt een te gekke locatie.
1: Ja, fantastisch.
0: Echt gaaf. Gaaf.
2: Maar wou jij nog iets dronerigs daarover?
0: Nee, ik had nog even. Ik was op zoek voor mezelf naar wat. Hoe verhoudt drone. Muziek zich tot ambient. En het is daar een subgenre van. Dus alle drone is ambient, maar niet alle ambient is drone.
2: Ja, gaan wij dan nou kijken of dit dan drone of ambient is?
0: Komen we straks op terug.
2: Ja, komen we op terug, ja. Ja, dus zij hebben één plaat gemaakt, hun eerste plaat. Doom Jazz Future Corpses. En daar gaan we luisteren naar het Untitled nummer 7.

0: Ja, het is allemaal live opgenomen, dit.
1: Ja, dat stond er niet bij. Mount Fiji Doom Jazz Corporation met Untitled 7. Ja, echt, echt gaaf dit.
0: Drone of doe? Of ambient?
1: Nou,
0: drone,
1: dat is op plaats soms lastig waar te nemen. Ik denk dat dit live echt dwars door je heen blaast.
0: Dus
1: dat hoop ik tenminste.
0: Dus we gaan daar naartoe als ze komen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Gaan we proberen. Frank.
2: Ja, nou krijgen we weer iets anders.
1: Dirk en ik zijn nou klaar.
2: Ja,
1: de rest van de show is voor jou.
0: Jij mag afsluiten, jongen.
2: Ik ga
0: on stage. Jouw feestje nou.
2: Oh nee, on air trouwens. Ja, precies. Ja. Nou, mooi. Nou, we hebben nog een drietal tracks te gaan. Waarvan de eerste wel een heel bijzondere is. Dit is Komodo. Komodo is in het Japans kind. En de echte naam van deze meneer is Chris Child.
1: Dus
2: ja, hè. goed ver verzonnen. En het gaaf is, dit is een soundtrack van een videogame. Dus dit is eigenlijk in 2016 Amplitude. En daar is het bekend door geworden. Terwijl het eigenlijk in 2013 al is uitgebracht. Ook een hele vette naam trouwens voor een album, Patterns and Light. Deze muziek is vaak heel filmisch, dromerig en goed gelaagd. Dat is wat ik vet vind aan ambient. Met wat complexe ritmes en warme analoge synthesizers. Dat is precies wat we nodig hebben. Dit is wel tof om te vertellen. Een leuk detail is dat hij heeft een debuutalbum gemaakt, Still Life. En dat werd volledig geïnspireerd door een reeks foto's die hij uit zijn reizen had gemaakt. Dus hij heeft heel veel reizen gemaakt. En die foto's heeft hem zoveel inspiratie gebracht. Laten we even gaan luisteren. Red Giant, Komodo.

0: super.
1: Komodo met Red Giant.
0: Of het echt helemaal ambient is, weten we niet.
1: Maar nee, daar hadden we wel discussie over.
0: Ja, hadden we discussie over, maar dat het een super track is. Absoluut.
1: Zo dansbaar is die nog niet eerder geweest, hè, Dirk?
2: Ja, wat, jongen?
1: Zo dansbaar hebben we ze nog niet gehad.
2: Daar moet ik over nadenken, ja, dat is waar. Ja, maar het is toch Kodomo, zie ik hier staan?
1: Nee, Komodo.
3: Komodo.
2: Wel, zeker?
0: Ja.
2: Oké, ja, dat is okay.
0: We stappen meteen over naar een van de grootste helden aller tijden in de elektronische muziek.
3: Zeker.
0: In het, misschien wel de grootste held. Britse producer en modulaire synthesizer pionier James Holden. We hebben deze man zo vaak gezien, hè, Robbie?
3: Ja.
0: Het is
3: ja,
0: echt zo vaak naartoe geweest. Nooit verschillende hoedanigheden geweest. Ja. Het is echt fantastisch. Deze komt van zijn eigen border community, zijn eigen label. Komt in 2017 en is met een live band gemaakt. Animal Spirits. Het vet is, Holden verklaarde destijds dat de luisteraar hem letterlijk hoort improviseren terwijl ze de melodieën ter plekke bedenken. Hoewel ze later probeerden het nummer opnieuw op te nemen met betere microfoons en meer bandleden, bleek de pure magie en de waarheid van de allereerste take onmogelijk te reproduceren.
1: Wow.
0: Ja, dat is vet.
1: Ja.
0: Daar gaan we naar luisteren.
1: Naar de eerste.
0: Naar James Holden, Each Moment Like the First.
1: Juist.

0: Pure klasse. Pure klasse.
1: Poh.
0: Fantastisch.
1: James Holden en The Animal Spirits met Each Moment Like the First.
0: En dan zijn we al bij de laatste plaat vanavond.
1: Oh. Ai, ai, ai, dan wil ik eerst die ene luisteraar die niet dat Duran Duran in het spoorpark was bedanken.
0: Ja.
1: Als er die is vanavond. Dankjewel, luisteraar.
0: Dankjewel.
1: Frank, bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Jullie.
1: De Rubberen, bedankt.
0: Ja.
1: Jij had vooral off-air heel veel goede verhalen. We gaan jou een keer uitnodigen en dat je mijn muziek aanschuift om erover te vertellen. Dat lijkt me wel goed.
0: Ja, zeker. Dan kom ik mee als...
1: Dan mag jij
0: als sidekick.
1: Ja.
0: Als B-artiest.
1: Dirk, foutloos op techniek.
2: Je kan het nog verknallen, hè?
0: Ja.
2: Ja, dat ga ik niet doen. Nee, dat was niet wat plan.
1: Niet doen.
0: We doen nog één track.
1: En dan zijn we er over 2 weken met de laatste voor de zomerstop.
2: Oh ja, shit.
1: Ja, dan moeten we nog even gaan kijken.
2: Moeten we nog iets regelen?
1: Andres komt dan langs.
0: Hé, hey, tof!
1: Ja. Ja, die komt dan. Die heeft al gezegd dat hij langskomt.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: En dan gaan we het waarschijnlijk hebben over Pikstok, want daar komen we net van terug dan.
0: Yes.
2: Gaan we een paar liedjes Pikstok
1: draaien.
2: Gaan we een special doen. Goed. Oh, dat is mooi. Dat is leuk.
1: Frank, we gaan eruit met...
0: Laatste plaat vanavond is I Awake, Complete Garden. Ook dit is weer een Zweedse producer. Dit is een man die... Ja, de track is ook al wel ouder, 2008. Maar ook van het Franse Ultimate Records label. Nou ja, organisch ontmoet synthetisch. Warme natuurlijke elementen. Tribal rhythms. Nou ja, deze vent heeft heel veel gedaan. Ook in de televisiewereld en in de reclameindustrie. Nou, de laatste knaller, die gaan we er vandaag uitpersen. I Awake, Complete Garden.
1: Wel trusten.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single...

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe

0: gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.